0: van de guitar van de
1: Sol 88.9.
0: Troubadour van Santo Domingo, dames en heren, el fenómeno Juan Soriano.